ik ik noe. Ik vraag me wat ik daar doe. Daar gaat de hele dag de wind. Niks als Baustellen, dat kein Mensch was vindt. Die Buren hebben zijn ein Gras.